0: Door de harde wind zijn de Sterkdammen en het Staketsel vandaag tijdelijk afgesloten. Ook Sportpark De Schorre is afgesloten voor alle buitenactiviteiten tot 6 uur vanavond. Binnenactiviteiten gaan wel door. De stad raadt aan parken en bossen te vermijden en losse voorwerpen goed vast te maken, zoals je tuinmeubelen of trampolines in de tuin. Ongeveer 40% van de bussen van de lijn rijdt morgen niet door vakbondsacties. In onze regio rijdt dan ook 1 op 3 kustrams niet uit. De reisplanner van de lijn is aangepast en toont alleen de ritten die normaal wel rijden. Ook maandag is er hinder verwacht door een nieuwe stakingsdag, maar de dienstverlening voor dan is nog niet bekend. De 135 garageboxen onder het plein de Rotonde in Wenduinen verdwijnen na 2033. De gemeente De Haan verlengt de overeenkomst met de NV Rotonde niet, omdat die op 30 september 2033 afloopt. De gemeente wil de ruimte daarna met MDK omvormen tot een publieke parking. Eigenaars zullen bericht krijgen dat er zich geen nieuwe eigenaars meer kunnen aanbieden voor een garagebox.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met buien en aan zee is er kans op onweer. Later neemt de buienactiviteit af en komen er opklaringen bij maxima rond 16 graden. Morgen blijft regenachtig hier aan de kust met later buien. Opnieuw kans op onweer aan zee en 16 tot 17 graden. Het weekend wisselen wolken af met opklaringen, met zaterdag nog kans op een bui en maxima van 14 tot 15 graden. Maandag zijn er zonnige periodes, maar dan neemt de bewolking later toe en dan krijgen we 16 tot 17 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: The Morning Show. B1.

0: Enjoy the music. Be one. Be one.
1: Yeah. You know.

0: Blankenberge wil de speeldozen in de Groene Straat vernieuwen, zowel het gebouw als de buitenomgeving. De plannen zetten in op meer ruimte voor spelen en ontmoeten, met extra aandacht voor groen en een kindvriendelijke omgeving. De buurt kreeg een toelichting over de toekomstige werking en de timing van die werken. Ook kinderen konden op een interactieve manier kennis maken met de plannen. Er is binnenkort in Oostende een job- en opleidingsbeurs op maandag 26 oktober. Werkzoekenden kunnen daar in de Cortec Dome kennis maken met een vijftigtal werkgevers. Er zijn vacatures in onder meer de horeca, de zorg, techniek, retail en administratie. En ook opleidingsverstrekkers zijn aanwezig. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven bij de VDAB. De Oktoberfoor opent vandaag in Oostende, goed voor een maand lang kermisplezier. Er staan dit jaar 74 attracties in de stad, op het Wavenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Op 20 oktober is er een prikkelarme kermisdag en 31 oktober staat de Foor in het teken van Halloween. NB1 geeft trouwens mega voorpakketten weg met jetons en waardebons. Meer info daarover op radiob1.be/oktoberfoor.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The

0: Weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maxima rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.
0: Welkom.
2: Good morning, everybody.
0: In the morning show on B1.
2: De

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
7: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
6: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
8: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
6: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
9: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
6: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
5: The Morning Show. The Morning Show.

0: spannende avond voor het Oostends duo dat dit jaar deelneemt aan Mijn Restaurant. Bahir en Clémence openen vanavond effectief een restaurant in de Venetiaanse Gaanderijen. En ze rekenen op de steun van Oostende en omgeving. Dat zeiden ze zaterdag in de weekendshow op B1.
1: We weten ook wat dat we willen. Allee, we hebben een doel voor ogen. We zouden graag dat willen, ja, willen winnen.
2: We willen gewoon dat West-Vlaanderen weer wint.
0: Gisteravond kon Vlaanderen voor het eerst met hen kennis maken op tv. Met een eerste proef voor de jury. Al liep die nog niet helemaal zoals zou moeten. De zaak rond de geplande woontoren op de Zeedijk in Blankenbergen is voorlopig uitgesteld. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt eerst nog advies aan het Grondwettelijk Hof. De buurt vreest schaduw en andere hinders en een waardevermindering van de buurt. De toren op de site van het vroegere Hotel Petit Rouge zou 72 meter hoog worden, met 22 verdiepingen en 156 appartementen. 15 sponsors van voetbalclub KV Dixmuiden Oostende vragen in een open brief om een hervorming van het bestuur. Aanleiding is de ophef rond een bestuurslid dat wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, maar de sponsors zeggen dat ook zij schade ondervinden van de commotie. Ze voelen zich onvoldoende gerespecteerd en betrokken bij de club. De sponsors willen blijven samenwerken, maar vragen daarvoor duidelijke signalen vanaf het bestuur.
3: Tot zover het regionieuws. Je dag start met de Morning Show.

0: weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maxima rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.
0: Dit is de Morning Show op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Het nieuws uit de wereld.
6: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt voor de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
6: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
8: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
6: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
9: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
6: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
10: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
6: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
5: The Morning Show. Morning Show.

0: Blankenbergen wil de speeldozen in de Groene Straat vernieuwen, zowel het gebouw als de buitenomgeving. De plannen zetten in op meer ruimte voor spelen en ontmoeten, met extra aandacht voor groen en een kindvriendelijke omgeving. De buurt kreeg een toelichting over de toekomstige werking en de timing van die werken. Ook kinderen konden op een interactieve manier kennis maken met de plannen. De Oktoberfoor opent vandaag in Oostende goed voor maandlang kermisplezier. Er staan dit jaar 74 attracties in de stad, op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Op 20 oktober is er een prikkelarme kermisdag en 31 oktober staat de Foor in het teken van Halloween. NB1 geeft trouwens mega voorpakketten weg met jetons en waardebons. Meer info daarover op radiob1.be/oktoberfoor. De zaak rond de geplande woontoren op de Zeedijk in Blankenbergen is voorlopig uitgesteld. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt eerst nog advies aan het Grondwettelijk Hof. De buurt vreest schaduw en andere hinders en een waardevermindering van de buurt. De toren op de site van het vroegere Hotel Petit Rouge zou 72 meter hoog worden, met 22 verdiepingen en 156 appartementen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.

Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.

0: Nieuws uit de wereld.
1: In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latré.
2: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan, om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
3: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
1: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens hun controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: Weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maxima rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dieter Troeblijn, B1.

0: Blankenberge wil de speeldozen in de Groene Straat vernieuwen, zowel het gebouw als de buitenomgeving. De plannen zetten in op meer ruimte voor spelen en ontmoeten, met extra aandacht voor groen en een kindvriendelijke omgeving. De buurt kreeg een toelichting over de toekomstige werking en de timing van die werken. Ook kinderen konden op een interactieve manier kennis maken met de plannen. Er is binnenkort in Oostende een job- en opleidingsbeurs op maandag 26 oktober. Werkzoekenden kunnen daar in de Cortec Dome kennis maken met een 50-tal werkgevers. Er zijn vacatures in onder meer de horeca, de zorg, techniek, retail en administratie. En ook opleidingsverstrekkers zijn aanwezig. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven bij de VDAB. De Oktoberfoor opent vandaag in Oostende, goed voor een maand lang kermisplezier. Er staan dit jaar 74 attracties in de stad, op het Wavenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Op 20 oktober is er een prikkelarme kermisdag en 31 oktober staat de voor in het teken van Halloween. NB1 geeft trouwens mega voorpakketten weg met jetons en waardebons. Meer info daarover op radiob1.be/oktoberfoor.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Troeblijn op B1.

0: is B1 Regionaal.
1: Blankenbergen wil de speeldozen in de Groene Straat vernieuwen, zowel het gebouw als de buitenomgeving. De plannen zetten in op meer ruimte voor spelen en ontmoeten, met extra aandacht voor groen en een kindvriendelijke omgeving. De buurt kreeg een toelichting over de toekomstige werking en de timing van die werken. Ook kinderen konden op een interactieve manier kennismaken met de plannen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Kiss B1 Regionaal.
1: Er is binnenkort in Oostende een job- en opleidingsbeurs op maandag 26 oktober. Werkzoekenden kunnen daar in de Cortec Dome kennis maken met een 50-tal werkgevers. Er zijn vacatures in onder meer de horeca, de zorg, techniek, retail en administratie. En ook opleidingsverstrekkers zijn aanwezig. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven bij de VDAB.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Doan Regionaal.
1: De Oktoberfoor opent vandaag in Oostende, goed voor maandlang kermisplezier. Er staan dit jaar 74 attracties in de stad. Op het Wavenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Op 20 oktober is er een prikkelarme kermisdag. En 31 oktober staat de voor in het teken van Halloween. En B1 geeft trouwens mega voorpakketten weg met jetons en waardebons. Meer info daarover op radiob1.be/oktobervoor.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijzen.

0: maken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
6: Het is een spannende avond voor het Oostends duo dat dit jaar deelneemt aan Mijn Restaurant. Bahir en Clemence openen vanavond effectief een restaurant in de Venetiaanse Gaanderijen. En ze rekenen op de steun van Oostende en omgeving. Dat zeiden ze zaterdag in de weekendshow op B1.
8: We weten ook wat dat we willen. Allee, we hebben een doel voor ogen. We zouden graag dat willen, ja, willen winnen.
9: We willen gewoon dat West-Vlaanderen weer wint.
6: Gisteravond kon Vlaanderen voor het eerst met hen kennis maken op tv. Met een eerste proef voor de jury. Al liep die nog niet helemaal zoals zou moeten.
7: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in

0: is B1 Regionaal.
1: De zaak rond de geplande woontoren op de Zeerijk in Blankenbergen is voorlopig uitgesteld. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt eerst nog advies aan het Grondwettelijk Hof. De buurt vreest schaduw en andere hinder en een waardevermindering van de buurt. De toren op de site van het vroegere hotel Petit Rouge zou 72 meter hoog worden met 22 verdiepingen en 156 appartementen.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: 15 sponsors van voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende vragen in een open brief om een hervorming van het bestuur. Aanleiding is de ophef rond een bestuurslid dat wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, maar de sponsors zeggen dat ook zij schade ondervinden van de commotie. Ze voelen zich onvoldoende gerespecteerd en betrokken bij de club. De sponsors willen blijven samenwerken, maar vragen daarvoor duidelijke signalen vanaf het bestuur.
0: B1 Regionaal.

Zometeen na het nieuws van 1 gaat de muziek gewoon door bij B1, dus blijf zeker bij ons. En morgen is er een nieuwe B1 regionaal, morgen tussen 12 en 1. Fijne middag.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassa.
3: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
1: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
4: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan, een extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
1: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
1: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
0: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over Kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
2: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
0: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
3: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
0: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden. B1. B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Enjoy the music. Be one.

0: spannende avond voor het Oostends duo dat dit jaar deelneemt aan Mijn Restaurant. Bahir en Clémence openen vanavond effectief een restaurant in de Venetiaanse Gaanderijen. En ze rekenen op de steun van Oostende en omgeving. Dat zeiden ze zaterdag in de weekendshow op B1.
1: We weten ook wat dat we willen. Allee, we hebben een doel voor ogen. We zouden graag dat willen. Ja.
2: We willen gewoon dat West-Vlaanderen weer wint.
0: Gisteravond kon Vlaanderen voor het eerst met hen kennismaken op tv, met een eerste proef voor de jury, al liep die nog niet helemaal zoals zou moeten. De zaak rond de geplande woontoren op de Zeedijk in Blankenbergen is voorlopig uitgesteld. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt eerst nog advies aan het Grondwettelijk Hof. De buurt vreest schaduw en andere hinder en een waardevermindering van de buurt. De toren op de site van het vroegere hotel Petit Rouge zou 72 meter hoog worden, met 22 verdiepingen en 156 appartementen. 15 sponsors van voetbalclub KV Dixmuiden Oostende vragen in een open brief om een hervorming van het bestuur. Aanleiding is de ophef rond een bestuurslid dat wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, maar de sponsors zeggen dat ook zij schade ondervinden van de commotie. Ze voelen zich onvoldoende gerespecteerd en betrokken bij de club. De sponsors willen blijven samenwerken, maar vragen daarvoor duidelijke signalen vanaf het bestuur.
3: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Yeah.

0: Weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maxima rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Enjoy the music. B1. B1.

0: Er is binnenkort in Oostende een job- en opleidingsbeurs op maandag 26 oktober. Werkzoekenden kunnen daar in de Cortec Dome kennis maken met een 50-tal werkgevers. Er zijn vacatures in onder meer de horeca, de zorg, techniek, retail en administratie. En ook opleidingsverstrekkers zijn aanwezig. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven bij de VDAB. Het is een spannende avond voor het Oostends duo dat dit jaar deelneemt aan Mijn Restaurant. Bahir en Clémence openen vanavond een effectief restaurant in de Venetiaanse Gaanderijen. En ze rekenen op de steun van Oostende en omgeving. Dat zeiden ze zaterdag in de weekendshow op B1.
1: We weten ook wat dat we willen. Allee, we hebben een doel voor ogen. We zouden graag dat willen. Ja.
2: We willen gewoon dat West-Vlaanderen weer wint.
0: Gisteravond kon Vlaanderen voor het eerst met hen kennis maken op tv, met een eerste proef voor de jury, al liep die nog niet helemaal zoals zou moeten. 15 sponsors van voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende vragen in een open brief om een hervorming van het bestuur. Aanleiding is de ophef rond een bestuurslid dat wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, maar de sponsors zeggen dat ook zij schade ondervinden van de commotie. Ze voelen zich onvoldoende gerespecteerd en betrokken bij de club. De sponsors willen blijven samenwerken, maar vragen daarvoor duidelijke signalen vanaf het bestuur.
3: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Raise Your Glass von Pink. Goedemiddag, welkom. Tot 6 uur zijn we samen met Afterwork. En jouw muziek kan erbij natuurlijk. En een goede gewoonte via de B1-app. Mag je me laten weten met welke plaat jij jouw vrijdag wil mee afsluiten. En het weekend mee wil inzetten natuurlijk. Steve Winwood is dit. Back in the high life again. Welkom bij B1. Welkom bij Afterwork.

0: weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maximaal rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.
0: After Work met Hannes Rooyens.

Eigenlijk heet hij gewoon Valentijn of al afgekort Tijn. Anton is zijn tweede naam en meteen ook zijn artiestennaam geworden. De enige krijg je van Anton. Goedemiddag, dit is Tom Robinson. Listen to the radio.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Elke werkdag van 4 tot 6.
7: After Work
6: op B1.

good. Jerry Roll, I'm good. Daarvoor This Is The Last Time, nog eens van Keen. Straks meer van dat na het nieuws van 5 uur. Naar Boys to Men uit 92. End of the Road is it.

0: nieuws uit de wereld.
1: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
2: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
1: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
3: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
1: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams-Blank-politici Philip de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Philip de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philip de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
1: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Dit is After Work met Hannes Royens.

Spandau Ballet kreeg 1984. Wat een mooi jaar was dat toen. Hè? Straks nog Diana Ross, maar ook Kim Wilde en Birte. Na deze fijne verzoekplaat van Erik via de B1-app uiteraard. Don't Look Back in Anger.

0: Weerbericht.
1: Aan de kust regen vandaag, later buien, mogelijk met onweer op zee. Het wordt 18 tot 19 graden met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tijdelijk stormachtig. Morgen blijft wisselvallig met buien en maxima rond 15 graden. Zondag geleidelijk aan droger met opklaringen en 14 graden. En maandag krijgen we aan de kust zonnige periodes en 16 tot 17 graden. Dinsdag volgt opnieuw veel bewolking met periodes van de lichte regen en zo'n 18 graden.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens.

Weird Love van Kim Wilde. Het weer, dat zit even wat minder mee dan wat we gewoon waren, hè, de afgelopen maanden. Maar als je dat weer van afgelopen maanden, van afgelopen zomer meeneemt in gedachten, dan kom je al heel ver. Hè. Dan ga je gewoon heel positief het najaar en de winter in. Dat is de boodschap van Crowded House uiteraard. Weather With You is het 91. Goedenavond, welkom bij Afterwork.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

van die zoveel hits van Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head kreeg je 2002 van Kylie Minogue. Straks Liliana nog, DC Lee en DJ Licious naar de Strumbellas.

Tja, dat is ook een oplossing natuurlijk om met die regen om te gaan. Crying in the rain, aha, krijg je. Na voor het zomer heet je van DJlicious en Milo Forever Young. Straks nog meer goede muziek hier op B1. En maandag ben ik er terug met meer After Work, uiteraard vanaf 4 uur in de namiddag. Geniet morgen van de Weekend Morning Show met Geert en Yves hier op B1 vanaf 10 uur in de ochtend. En geniet nu van Ariana Grande en Justin Bieber. Stuck with you is it.

0: Blankenbergen wil de speeldozen in de Groene Straat vernieuwen, zowel het gebouw als de buitenomgeving. De plannen zetten in op meer ruimte voor spelen en ontmoeten, met extra aandacht voor groen en een kindvriendelijke omgeving. De buurt kreeg een toelichting over de toekomstige werking en de timing van die werken. Ook kinderen konden op een interactieve manier kennis maken met de plannen. Er is binnenkort in Oostende een job- en opleidingsbeurs op maandag 26 oktober. Werkzoekenden kunnen daar in de Cortec Dome kennis maken met een 50-tal werkgevers. Er zijn vacatures in onder meer de horeca, de zorg, techniek, retail en administratie. En ook opleidingsverstrekkers zijn aanwezig. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven bij de VDAB. De Oktoberfoor opent vandaag in Oostende, goed voor maandlang kermisplezier. Er staan dit jaar 74 attracties in de stad, op het Wavenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Op 20 oktober is er een prikkelarme kermisdag en 31 oktober staat de voor in het teken van Halloween. NB1 geeft trouwens mega voorpakketten weg met jetons en waardebons. Meer info daarover op radiob1.be/oktobervoor.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw vrijdag op B1.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: B1. Yeah. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: De tweede dag van het Assize-proces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
2: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
1: De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
3: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voor handen ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
1: De 3 mannen die gewond zijn, zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?